0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
1: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Je auto naar de haak.

snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de leagueface van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Ja. Goedemorgen, het is donderdag. Welkom in de wakkerwereld bij Diederik. Tot 11 uur, Diederik in de morgen.
5: From the Beverly Hills of Antwerp.

We draaien hier bijna helemaal non-stop achter elkaar. Goedemorgen, hier is het Diederik en morgen met onze goede vriend Paul Anka. Dat was My Hometown. Vandaag temperaturen tot ongeveer een graadje of

hier. Goedemorgen. Is zo. We've got a groovy kind of love van The Mindbenders. Een geweldige liefde, zeg maar. Eén probleempje. Ja, mijn partner kookt zo slecht dat we meestal bidden na het eten.

Onze vaste planeet, ja, natuurlijk. De Marbles, de Marbollen in dat geval. De knikkers, only one woman. Ja, even kijken voor vandaag. Temperaturen van 13 tot 18 graden. Kans ook op wat wolken, op wat regen. Zo ziet het er ongeveer uit. Enfin, het is niet meer het weer van afgelopen week. Maar er is weer beterschap vanaf volgende week opkomst. Dus een beetje hopen en onze vingers een beetje kruisen. Die

0: Goedemorgen, de Slow Hand hier op de radio op FM, op DHB Plus en via Zoo.radio. Dit is Zoo, de jaren 60 zijn van ons. Dat was Eric Clapton natuurlijk. I Shot the Sheriff. Sorry.
1: Broadcasting to the world. Zoo.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Satisfaction.
1: Ja, een klein beetje onverzadigbaar natuurlijk. I can get no satisfaction van de Rolling Stones. Daarvoor de Drifters, Saturday Night at the Movies. En Rita Petit, een liedje van, jawel, Jackie Wilson. Hier is zo, goedemorgen.

Ja, we doen ons best om langzaam maar zeker wakker te worden. Ons linkse oog open, ons rechtse oog open. Ons linkse been in het bed uit, ons rechtse been in het bed uit. Of omgekeerd, het hangt er een beetje vanaf of je links of rechtshandig bent.

0: als het goed is, dan neem ik je mee. In dat geval dan kan het Take Your Day van Dave Berry.
1: Worldwide at zoo.radio.

er te eten valt, dan wil ik ook wel dansen. Long Tall Glasses. Eerst de echte grote hit van Leo Sayer. Hier is zo goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. The Fifth Dimension, Wedding Bell Blues.

0: FaceTime en Charmette Wedding Bell Blues. Goedemorgen, wil je ook een plaatje aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Onze Zoobox wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdagavond van 6 tot 8.
1: Nobody plays more 60s.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0400 74

0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Goedemorgen, Diederik in de Morgen. Deze band Los Bravos werd opgericht in 1965 uit een fusie van twee andere groepen, namelijk Los Sonor en Michael Red en The Runaways. En de stuwende kracht was eigenlijk een Duitser. En Michael Kogel, dat was eigenlijk de man die voor deze band verantwoordelijk was. Die verliet in de loop van de jaren een aantal keer de groep en dan kwam hij weer terug. En dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer terug. En nu voorlopig is hij er weer terug bij en treden ze weer op. Dit is Zoo. Goedemorgen, hier is Johnny Hallyday.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Zo, het is ondertussen 8 uur bij Diederik in de morgen.
5: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: had je nog?
1: Ja. Londen op de Ponderosa, de familie Cartwright natuurlijk. Hè. Dat was vader Cartwright met al zijn zonen en de jongste was Little Joe. Bonanza, hier gehoord het thema daaruit. Blue Sweat Shoes van Elvis Presley. Goedemorgen en welkom bij Dieterik in de Morgen.
2: The home of rock and roll.

Ja. Met Pot Da Vinci natuurlijk in de muzikale hoofdrol Sugar Baby Love van de Rubettes. Ja, goedemorgen. Straks onder andere hier Diana Ross en The Supremes. Neil Young komt voorbij, Brian Hyland en Don en Phil Everly. Die hebben we hier ook op de radio. Walk right back hier bij Zo Goedemorgen.

bijna non-stop achter elkaar. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. We worden een beetje wakker vandaag op donderdag 17 september. En we kijken eventjes naar buiten hier op de Mostheuvel. Door het kleine raampje naar buiten vandaag. Temperatuur tot ongeveer een graadje of 18. De minima die schommel van morgen rond de 14, 15 graden. En er is ook kans vandaag op wolken en regen.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zegt je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
9: Ik zie er nog altijd twee.
8: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinaires lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.

0: flink wat lawaai op natuurlijk. Hier, net gehoord op Zoo the Trashman en de Surfing Burst uit 1963. Daarvoor Polanka en Diana, zijn grootste hit. Hij schreef het voor zijn babysit. Die, enfin, zo wil het verhaal natuurlijk. Hij was een jaar of 13, 14. De babysit was 16. En hij was zo verliefd dat hij het liedje voor haar schreef.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

Ja. Ik loop maar een beetje rond. In dat geval I Get Around van de Beach Boys. Natuurlijk, hier is Zoo. Maar als we dan toch aan het rondwandelen zijn, dan kunnen we maar beter onze rug een beetje rechten. Locking.

0: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Bestel nu met korting.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom, hier is Zoe. Het is ondertussen hier bij ons 9 uur.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

was nog een beetje een mager excuus, hè, om eerlijk te zijn. I was only 24 hours from Tulsa, dus ik dacht van, ik wil komen, maar ik heb het dan toch maar niet gedaan. He's so fine van de Chiffons daarvoor. Als ik op prijs ga, klaagt een man tegen zijn vriend, dan doe ik de nacht ervoor geen oog meer dicht. Antwoordt die andere vriend, maar dat is toch niet erg, dan vertrek je toch gewoon een dag eerder.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Goedemorgen, toen er overal nog telefooncellen waren en toen de bussen nog niet op straat stopten, maar gewoon op hun parkeerplaats. Busstop van de Hollies hier op de radio. We luisteren naar fantastische muziek zo tussen 9 en 10 morgens bij Diederik het Morgen en straks Jean-François Michael, Adieu Jolie Condi, The Beatles en Manfred Mann. My name

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid.

Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja, goedemorgen. Dit is Zo Hier. Hoor je fantastische liedjes uit de 60's. Want die zijn van ons natuurlijk. Goedemorgen, het is 10 uur.
4: From the Beverly Hills event.

Jawel, jawel, jawel. André Brasseur en zijn orgeltje natuurlijk. Daarvoor Jackie DeShannon. En When You Walk in the Room. Hier Diederik in de morgen bij tot 11 uur. En dan straks tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. En nu Captain Antoniel. Liefde houdt ons tezamen.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
5: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

beetje kiezen of een beetje delen. Take it or leave it. 1966 voor de Searchers, Fats Domino, The Beatles, Dusty Springfield, Cilla Black en Little Eve. Die hebben we allemaal mogen horen hier op de radio bij Diederik in de Morgen. Ik heb nog veel meer lekkers tot 11 uur en dan is het de beurt aan bij Brenda op de koffie. Frans Gal komt voorbij, de foto's straks. We hebben Adam Waite, we luisteren naar Engelbert Humperdinck en The Big O.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in

0: knallen. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ondertussen zijn we 11 uur. Goedemorgen.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Dion en de Wanderer. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Brenda. En je weet het, bij mij zit je op de koffie elke werkdag tussen 11 en 2. En ik wil nog heel even Diederik bedanken. Want ja, als ik wakker word en ik hoor Diederik zijn warme stem of zijn leuke mopjes, dan is mijn dag toch goed gemaakt, Diederik.
1: Hier is die 20 euro, dankjewel.
0: Nee, het was gewoon spontaan. Goedemorgen.

meezingen, hè, met de Pop Tops. Mammy Blue, het blijft een prachtig nummer. Hè. Bijna non-stop krijg jij van mij de beste oldies. Billy Stewart passeert nog Lulu en Honeybus. Goedemorgen.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
0: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: sollicitatiepanelen. Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Broadcasting to the world.

weet niet of het waar is hoor. Big Girls Don't Cry, The Four Seasons, die wisten het in 1962. Maar wil jij toch wel eens een verzoekplaat aanvragen? Dan ga je naar onze website zoo.radio. Je klikt op verzoekjes en je tikt daar jouw eigen lievelingsplaat in. Ja, voor jezelf of voor iemand anders.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw!

0: Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress. Tijd om los te laten.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, het wordt vermoeiend, hè. We gaan maar twisten met Chubby Checker. Voordien kreeg jij Jackie Wilson, ABC van de Jackson 5. En we zijn onderweg richting 12 uur al wat vlieg.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helfteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur op deze donderdag 17 september.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Soulfinger, daar konden we van genieten. Hè. Goedemiddag, smakelijk eten als jij aan tafel kan gaan zitten. En dan heb je jouw vingers soms wel eens nodig. Hè. Van die lekkere kippenboutjes. Of ja, ik ben hier Diederik een beetje aan het lekker maken, want wij hebben maar gewone boterhammetjes mee. De volgende, Cats met Be My Day.

0: met Riool Krak?
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
5: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
6: Good afternoon.

The Birds met Turn, Turn, Turn. Het wordt een beetje vermoeiend, want we blijven hier maar draaien. Nee, het is niet waar. Harold Melvlin, een zeer goede middag en smakelijk eten.

Capilla. Ik heb er een beetje op geoefend. Dat zongen de Cousins in de jaren 60. En nu ga ik mijn schoenen uitdoen. Want Sandy Shaw, die gaat zingen Puppet on a String.

Buddy Holly and the Crickets, That Will Be The Day. En every day van maandag tot vrijdag kan je luisteren bij Brinda op de koffie. Dave Berry, die krijg je nog van mij, want de jaren 60, die zijn van ons.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paschka, voor groot en klein.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 20:30 en 21:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goedemiddag. Wij zijn 1 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

een groot artiest, hè. Tom Jones, Not Responsible, want de jaren 60, die zijn van ons hier, hè. En Fats Domino, die hoort daar ook bij. It Keeps Raining. Oei, oei, oei.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jij herkende Bobby V. En de volgende, Johnny Preston. Dat is eigenlijk een heel mooi verhaaltje daarachter. Een Indiaans meisje en jongen hielden van elkaar. Maar de rivier zat er te tussen en veel te diep.

Ja, ja, Peter Koelewijn in de Rockets. Hoeveel keer dat ze het wel roepen. Kom van dat dak af. Het blijft een topplaat. Een zeer goede middag. Jij krijgt nog Simon & Garfunkel. Hello.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Een echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

heel toepasselijk. Mary Hopkin met Goodbye. En dat ga ik ook tegen jou zeggen. Morgen om 11 uur na Diederik hoor je mij terug. En ik geef jou in vakkundige handen van Tim P.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helfteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur bij Zoo. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills.

Goedemiddag. Even over twee geworden hier bij Zoom. Dankjewel Brenda voor jouw bijdrage voor vandaag. En morgen gaan we weer bij haar op de koffie. Morgen is het trouwens vrijdag, dus is zij er ook met de weekendshow s'avonds nog eens opnieuw. Maar goed, tot 6 uur vanavond moet je het met mij doen. Dit is Tim in de middag, welkom erbij. We hebben het straks over robots die de rekken vullen in de supermarkt. We hebben het over een paard van 2 meter hoog. En ook nog over een boek dat wel heel laat wordt teruggebracht naar de bibliotheek. Verder ook nog wat muzieknieuws en heel veel goede muziek natuurlijk. Donna Hightower komt eraan, Bob Crew. En dit is Chris Montana.

daar bij South Street. Aangezien dat in het zuiden ligt, ga ik er ook vanuit dat het daar een beetje beter weer is. Want hier is het geen vette vandaag. De Orleans waren dat uit 1963 op deze donderdagnamiddag. Zometeen de Fantastics hier op de radio bij Zoo. En dit is Frankie Valli. Yeah.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.

is vandaag 50 jaar geleden dat Brian Wilson op 17 september 1976 wordt geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij overleed vorig jaar in juni, was het geloof ik, op 82-jarige leeftijd. Je hoorde de Beach Boys nog eens. En fun, fun, fun. Eens kijken of onze jaarmeter het nog doet. Jawel, Rob de Nijs is onderweg. Emil Ford, Elvis Presley. Maar eerst naar 66 dus met The Association en Cherish.

The Drummers en a little bit of soap. Een beetje zeep kan je beter niet gebruiken op een boek of een tijdschrift dat 132 jaar oud is, denk ik. Een bibliotheek in New Hampshire heeft een wel heel late retour gekregen. Een nummer van The Century Illustrated Monthly Magazine dat in 1894 was uitgeleend, is nu 48.220 dagen te laat boven water gekomen. Ja. Gelukkig voor de man die het terugbracht, had de bibliotheek net een jaar lang alle boetes afgeschaft om oude boeken terug te krijgen. Maar dit hadden ze toen ze dat bedachten niet echt in gedachten.

0: adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Bij de clown waar het hier over ging was de smile misschien erop geschilderd, maar bij deze clown hier is de smile echt hoor. Een smile omdat ik iedere werkdag tussen 2 en 6 jouw gezelschap mag houden op dit fijne radiostation. Dit is Zoo met zometeen nieuws en weer van 3 uur. Eerst nog wat popcorn.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buitenschooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur ondertussen hier op jouw favoriete Oldies Radio. Dit is Zoo. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Clouds en McNeil. Het waren twee Hollanders natuurlijk. Hè? En die zeggen wel vaker how do you do in dit geval. Hè? Het lijkt er toch een beetje op. Hè? Goedemiddag, even over drie geworden. Deel 2 van Tim in de middag alweer. Met heerlijke muziek onderweg. De Four Preps zometeen. Julien Clerc, Marvin Gaye is ook op komst. Maar eerst een hele mooie van Dionne Warwick. MUZIEK

Marvin Gaye, That's the Way Love Is. Wat ook een gevolg van liefde kan zijn, dat is wat hem op 17 september 1974 overkwam. Een dag als vandaag. Precies 52 jaar geleden wordt namelijk Nona Gaye geboren. Net zoals haar vader gaat ze ook zingen, maar heel grote hits komen er helaas uit haar carrière niet voor.

restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
1: Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.

0: voordelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

De Honeybees en One Wonderful Night. Over nachten gesproken, in Denemarken is er een supermarkt die bedacht heeft dat ze hun winkelrekken 's nachts gaan laten aanvullen door menselijke robots. Jawel. Personeel geeft in een app aan welke producten moeten worden aangevuld en een robot gaat 's nachts aan de slag. Loopt hij vast, dan kan een menselijke robotpiloot op afstand overnemen. Het bedrijf dat deze robots inzet wil ze niet verkopen, maar hun werkuren verhuren aan supermarkten.

bijzonder leuke versie om eens boven te halen hier in Tim in de Middag op deze donderdagnamiddag. Een liedje wat je vooral kent in de versie van The Drifters. Dit waren Dean en de Belmans met Save the Last Dance for Me. Ook gehoord Percy Sledge daarnet, Bob Moore en zijn orkest en Christy met Yellow River natuurlijk. De Blue Diamonds die komen er zo meteen aan en dit zijn de McCoys op jouw 60s radiostation. Hey!

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt.
5: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
6: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Paska, voor groot en klein.
8: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
9: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
11: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
12: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
13: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage.

maken even een uitstapje naar het begin van de jaren 60. Daar zaten we daarnet voor de reclame ook al met de Blue Diamonds en Ramona. En dit kwam uit 61. Bruce Channel en Hey Baby. Richting nieuws en weer van 4 uur nu met ook al een plaatje uit het begin van de 60s.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Hechtel Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter en in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur, goedemiddag. Deel 3 is dit van Tim in de Middag op donderdag.
2: From the Beverly Hills event.

Het waren Nederlanders. Uit Zaandam kwamen ze. De zanger van de groep was Jacques Kloes. En ze gingen hun mosterd natuurlijk bij CCR halen. Het leek wel heel erg veel op Down on the Corner. Deze Ticket to the Dizzy Man's Band. Over Nederland gesproken. Straks om 5 uur doen we weer een nieuwe Top 5 at 5. En vandaag gaan we nog eens naar onze noorderburen. De Nederlandse hitparade van 12 september 1964. De top 5 daarvan tenminste, die laat ik straks om 5 uur op je los. En nu nog een heel uur vol met de mooiste oldies. De Marvelettes zometeen. En dat is Elvis.

Music Box Dancer. En dat was natuurlijk een verwijzing naar zo'n echte muziekdoos. Hè. Als je die open doet, dat klinkt ook een beetje zo. Frank Mills en zijn piano uit 1974 hier bij Zoo.

broers Gibbs, de Bee Gees. Uit het eind van 68, begin 69. I Started a Joke, nog eens gehoord hier op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo. Je hoort onze Oldies op FM in Noordoost-Antwerpen, op DAB Plus in heel groot Antwerpen. En natuurlijk neem je ons overal wereldwijd met je mee via zoo.radio. Hier is Ernie Maresca.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, bezuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd 2.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
8: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

dat is goed, zeg. Dichtbij blijven, dicht bij mij. Butterfly, Daniel Gérard hier op Zoo. Onze volgende gast, Stevie Wonder, viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life met een nieuwe tournee. Tijdens alle 18 concerten zal hij het album uit 76 volledig uitvoeren. Dus dat betekent onder meer live versies van Sir Duke, I Wish en Isn't She Lovely. En er is goed nieuws voor de fans uit onze regio, want je kan er naartoe. In België komt hij wel niet, maar wel in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je moet wel heel snel zijn, want de tickets zijn bijna uitverkocht.

Helen Shapiro. Het is vandaag 65 jaar geleden dat ze in de Royal Albert Hall in Londen optreedt. Bij een voorstelling die wordt georganiseerd door het pensioenfonds van de Daily Mirror. Er zijn nog heel wat andere artiesten die er die dag optreden. Waaronder ook The Shadows. Toen hadden ze Cliff Richard bij.

Het is misschien een idee om daar te gaan wandelen. Hè? Daar wandel je een beetje droog, zo under the boardwalk. De volgende aanwinst van Guinness World Records die past er wel niet onder, onder die boardwalk, denk ik. Ze hebben een nieuw hoogste levende paard ter wereld daar. Hugo is een 4-jarige Shire uit Engeland en meet aan zijn schoft maar liefst 1,99 meter. Hij weegt ongeveer 890 kilo en volgens Guinness is dat ongeveer evenveel als 2 vleugelpiano's.

Ja. Ze voelde het aan haar theewater, om het zo te zeggen. I got a feeling, you got me rocking and reeling. Barbara Randolph met heerlijke muziek uit de Tamla Motown-stal natuurlijk. In 1967 hier bij Zoo. En dit is Bill Withers. Ain't

0: traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

non c'è più. Ja, het was wel een leuke versie om zo eens boven te halen. Hè? De Italiaanse versie van de Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. De bikini was even klein in het Italiaans dus. Hè? De Gaylords waren dat die ooit een album uitbrachten met allemaal Italiaanse versies van popsongs uit die tijd. Ja, als je nog je herinnert met welke plaat we dit uur zijn begonnen. Het is bijna hetzelfde als dit hier. Hè? Hier is CCR richting Nieuws en Weer.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 5 uur, vaste stek om 5 uur natuurlijk, de top 5 at 5. We gaan vandaag naar de Nederlandse hitparade van 12 september 1964 met de Honeycombs op 5 en Have I the Right? From the Beverly Hills of

On the beach, het is er eigenlijk geen weer meer voor. En dat was toen in 1964 niet anders blijkbaar, want hij ging al één plekje omlaag van 3 naar 4. Cliff Richard uit de Nederlandse hitparade van 12 september 1964. Daarvoor op 5 de Honeycombs en Have I the Right. Die gingen maar liefst 5 plaatsen omhoog, van 10 naar 5. En ook deze op nummer 3 is een sterke stijger. Later zouden ze er nog 3 weken mee op 1 staan. En toen gingen ze van 9 naar 3, de Beatles.

Meer Beatles na elkaar in de Nederlandse hitparade van 12 september 1964. We vonden ze daarnet op 3 al met I Should Have Known Better. En deze bleef staan op 2, had eerder 5 weken op 1 gestaan, A Hard Day's Night. En dan alleen nog de nummer 1 van 12 september 1964. Ook die bleef staan, de derde week op rij en de laatste ook voor de Rolling Stones. En it's

De sweets met kokosnoten en al. Ja, Coco, het doet me vooral denken aan een warme choco dit weer. Dat is misschien voor straks na het eten. Goedemiddag, dit is Zoo. Nog eventjes met Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Daarna de Zoobox met jullie verzoekplaatjes. Wil je nog eentje aanvragen? Surf naar onze website zoo.radio. Dit is Charles Aznavour. Yeah.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
5: Hé, hey, kijk eens hier.
6: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
5: Dus jij weet wat te doen, hè?
6: Yep, al 47 jaar, schatkind.
5: Wat zeg je?
6: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
5: Een echte vent huurt bij Ribarent.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
9: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Nergens hoor je zoveel oldies als bij ons. Dit is jouw enige echte oldies radio. Zoo op FM, DAB+ en op zoo.radio. Dit is Crispy and St. Peters. Well, I

Precies 54 jaar geleden in 1972 stonden ze ermee bovenaan de Franse hitparade. Enfin, net niet helemaal bovenaan de nummer 2. Dat was de hoogste positie voor Une Belle Histoire. Het was Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Zometeen de Isley Brothers hier op de radio. En dit is de Wallace Collection.

Het is vandaag 49 jaar geleden dat op 17 september 77 het liedje I Remember Elvis Presley van ene Danny Mirror binnenkomt in de Britse hitparade. Hij bereikt er de vierde plaats, maar Danny Mirror is eigenlijk de schuilnaam van de Nederlandse producer Eddie Owens. Hij heeft I Remember Elvis Presley op 17 augustus van dat jaar opgenomen naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse zanger natuurlijk. Op de Nederlandse versie is Tony Berg te horen als nieuwslezer en op de Engelse persing is dat de Radio Luxemburg DJ Tony Prince. Die heeft als eerste in Engeland het nieuws over de dood van Elvis Presley bekendgemaakt. Wij hoorden Elvis zelf nog eens, hè, met The Wonder of You. I wouldn't even...

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
3: The home of rock and roll, soul and pop.

eerste pianoconcert van Tchaikovsky in 1966 nieuw leven ingeblazen door The Second City Sound. Ze haalden er de 22e plek mee in de Britse hitparade. En

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Bax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Ferre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond, het is 6 uur op Zoo. Dat betekent tijd voor de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. From the Beverly Hills of

De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede

0: Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha's smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress. Tijd om los te laten.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
4: Ik zie er nog altijd twee.
3: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinaires lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: vind onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497-57-90-49.

Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennialange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Baks, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Ferre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 04 97 57 90 49.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Hier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden. Ladies and gentlemen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardi wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: bezoekje van Sint-Antonie Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat af, traf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier.

0: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
5: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagaan.

0: Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijder Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
0: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nat lastig zijn. Breng het naar de naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.